Ons het geluister na Johann Sebastian Bach se Cello Suite nummer 1 in G majeur, BWV 1007, die prelude uitgevoer deur Jojo Ma op cello. Die volgende aria kom uit Arminio, 'n opera deur George Frederik Handel. Die titel beteken min of meer tussen hoop en vrees klop die hart. Die sopraan is Leila Clear saam met Armonio Atenea onder leiding van George Petrou.

Ons het geluister na uittreksels die aria uit Arminio, opera deur George Frederick Handel, en die titel daarvan beteken tussen hoop en vrees klop my hart. Dis uitgevoer deur Leila Claire saam met Armonia Atenea onder leiding van George Petrou. Dis nou tyd vir die wat gedeelte in alles en nog wat. Luister gou hierna.

Jouw schepping gezeild in die nacht. Keer terug naar mij in die dag. Alles wat goed is, trouw uit jouw gezicht.

de lever wach. Met ijver kan jij veel vermaak. Doe net jouw plicht van dag tot dag. De toekomst leert.

0: CR.
1: Breakfast met Derek en Fat 5. Saterdag op RSG.
2: Nog een belangrijke treffer. Net hier op RSG.

0: Het jy geweet dat die Tsjechiese taal gebruik woorde met enkel vokale, maar baie konsonante? Dis baie uniek in die wereld. En dan het Tsjechië een van die oudste volksliedere in Europa, geskryf in 1834. Het jy geweet die woord robot is afkomstig van een Tsjechiese toneelstuk uit 1920. Kom luister na een eenmalige uitsending van die prachtige koneksie. Sondagavond tussen 5:30 en 6:00.
1: Saterdagoggend om 11:45 ontmoet ons een jong probleemoplosser in landbouw.
2: Iets wat al baie van gepraat was in die verlede is klere vir vrouens in landbouw. Ek dink daar is baie van die studente en mense in die bedrijf voel, daar is nie eindelijk klere wat gepas is vir vrouens vir landbouw nie. So hulle meer spesifieke vrouwelike boerklere maak wat nog steeds elegant genoeg is om in dorp toe te gaan, so dit is iets wat ek al baie gehoor het.
1: Er is geen landbouw, saam met my Eloise Pretorius.

0: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
1: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holdmyhand.org.za.
2: Efka. Yawa.
3: Young kid. Bring the music back. Steve Grimm's music. Ladies and gentlemen, I'm back in the building. I'm back in. Yeah.
4: Exka FM 107 owe dawno nyege tsama exeska nyege tsama kutako 12 minutes dinge kerma kwata ma ama young cc angkona qe te aciya makuta wa hinse no take it in dite anka kwa din tsama masen anu kuma masina di otsa ke te kunza kha darasa hinye ngicwa ngce unsa kha kya okaratin te atako kwa aba siya kutako ke ke kha kungcosa hinye ngicwa kwe te ke kya okar kunsa te manu te gwanam kha si wagu si oita tin kwa kha ke ke te kha tin gwanam kha kha ustasi X cars data.

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

0: Sommer net so, pad gevat. Niemand het weer iets van hom gehoor. Tyne raak stil. Een verf uitdrukking op haar gezicht.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok, deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgevers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: deur mekaar. Gee my asseblief tyd. Die son was steeds goud, maar rooi gesmelte goud wat oor hulle uitgeloop het. Uit helse gietoonde gestroom en alles in haar sissend verbrand het, tot grys as, lava as. Dit het op die water geval, alles daaronder versmoor. Dik drifsels op die strand uitgespoel. Een sachte skiergeluid het Caroline wakker gemaak. Sy maak nie haar oog dadelijk oop nie, te bang dat dit haar kan verraai. Stadig lig sy haar ooglede. Daar is een persoon voor haar kamervenster, die oop kamervenster. Die gordyne bol in die nachtwind.
1: Dit was nog een episode uit Dans met die Rooi Rok, deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgevers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.